0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
4: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
0: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Moet je naar je nieuwe webshop?
0: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
1: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
0: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp naar bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
0: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
19: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
3: zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 12 en zondag 13 september vindt Open Monumentendag plaats onder het thema Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. In Purmerend en UNESCO Werelderfgoed Droogmakerij De Beemste zijn monumenten opengesteld met gegidste stadswandelingen, fietstochten langs stolboerderijen, tentoonstellingen en lezingen. Het evenement staat open voor liefhebbers van architectuur, geschiedenis en nieuwsgierigen naar bijzondere plekken. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de ontwerp Toekomstvisie 2050 Plus, grenzen zien, ruimte maken, opgesteld, die tot 30 september ter inzage ligt. De visie beschrijft hoe HNK wil omgaan met klimaatverandering, zeespiegelstijging, droogte en wateroverlast. Dijkgraaf Remco Bosma benadrukt dat slimme watergebruik en samenwerking noodzakelijk zijn. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen een zienswijze indienen. Wie een plan heeft voor woningbouw, onderwijs of kleinschalige onlosmakelijk verbonden activiteiten, moet dit uiterlijk 28 augustus volledig aanmelden bij de gemeente Purmerend, ook als het plan al bekend is. Vanwege netcongestie is transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beperkt. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten hiervoor eerder capaciteit aanvragen bij de netbeheerder. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het dorp Zanderweer in Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is de beving een gevolg van de gaswinning. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn vannacht binnengevallen bij een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere woonwagens zijn doorzocht. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. En steeds meer gemeenten schakelen de hulp in van bureau Halt bij evenementen. Daarmee wordt voorkomen dat jongeren die een overtreding begaan een strafblad krijgen. Ze krijgen dan een boete of een gesprek met Halt. En het weer wisselvallig met soms felle buien, tussendoor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Motocrosser Simon Koning uit Oosthuizen werd afgelopen weekend getroffen door een inbraak waarbij dieven twee motoren, een jerrycan benzine, bodyprotectors en een helm buitmaakten. Koning vermoedt dat de daders gericht te werk gingen. Zijn Ryu MR300i en KTM 450 SXF zijn nog niet teruggevonden. Voor de gouden tip die leidt tot terugvinden van de motoren wordt €1.500 cash geboden. De gemeente Landsmeer sluit het gemeentehuis op donderdag 27 augustus vanaf 12 uur vanwege een organisatiedag voor medewerkers. Voor storingen is de gemeente die middag alleen telefonisch bereikbaar. Vragen kunnen ook per e-mail worden gestuurd naar het algemene mailadres van de gemeente. Uit cijfers van vergelijkingssite Independer blijkt dat fietsers, e-bikers en fatbikers in Edam-Volendam in 2025 minder vaak betrokken waren bij ongelukken dan het jaar ervoor. Minstens 19 keer, vergelijkbaar met de 16 ongelukken in 2023. Over de afgelopen 5 jaar telde de politie 98 fietsongelukken, naar verhouding meer dan gemiddeld in vergelijkbare gemeenten.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze vrijdag staat ook weer in het teken van flinke buien. In de loop van de ochtend komt weer een nieuwe stoet met buien vanuit het noordwesten richting het IJsselmeergebied. En dat zijn pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en ook kans op een windhoos. En boven het IJsselmeer kan het ook een waterhoos zijn. De temperatuur tijdens buien is een graad of 16. Buiten de buien om, met name in de loop van de middag, loopt de temperatuur op tot een graad of 18, 19. Er staat tamelijk veel wind uit een zuidwestelijke richting en de wind ruimt geleidelijk naar noordwest. Gemiddeld staat er een windkracht 4. Tijdens een actieve bui kan de wind even uithalen tot windkracht 6 of 7. In de loop van het weekend wordt het beter. De buien gaan geleidelijk verdwijnen en het aandeel zon gaat toenemen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVA Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen afrit Egmond en Schorl. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Een pandeigenaar vocht woensdag bij de rechtbank in Haarlem de sluiting van zijn pand in Landsmeer aan nadat daar meer dan 3 kilo cannabis was aangetroffen bij een huurder. Burgemeester Leon de Lange gelastte een sluiting van 6 maanden ingaand op 10 augustus. De advocaat noemde zowel de duur als de sluiting van het hele pand disproportioneel. De uitspraak volgt volgende week woensdag. Het historische verenigingsgebouw De Kerkhaan in West-Beemsten, daterend uit 1752, dreigt te worden gesloopt vanwege oplopende renovatiekosten van circa 1,5 miljoen euro. Eigenaar Stichting Beheer Kerkhaan ziet geen andere optie. Een projectontwikkelaar stelt nieuwbouw voor met appartementen, horeca en een nieuw dorpshuis. Omdat het pand geen monumentale status heeft, is sloop mogelijk, tot verdriet van dorpelingen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het gevoel van de zomer.
3: Ervaar je hier.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Maar waarom Ventorig?
8: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
7: Dus baby?
8: Bij Ventorig.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
1: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
2: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
0: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ga er staan.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 12 en zondag 13 september vindt Open Monumentendag plaats onder het thema Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. In Purmerend en UNESCO Werelderfgoed Droogmakerij De Beemste zijn monumenten opengesteld met gegidste stadswandelingen, fietstochten langs stolboerderijen, tentoonstellingen en lezingen. Het evenement staat open voor liefhebbers van architectuur, geschiedenis en nieuwsgierigen naar bijzondere plekken. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de ontwerp Toekomstvisie 2050 Plus, grenzen zien, ruimte maken, opgesteld, die tot 30 september ter inzage ligt. De visie beschrijft hoe HNK wil omgaan met klimaatverandering, zeespiegelstijging, droogte en wateroverlast. Dijkgraaf Remco Bosma benadrukt dat slimme watergebruik en samenwerking noodzakelijk zijn. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen een zienswijze indienen. Wie een plan heeft voor woningbouw, onderwijs of kleinschalige onlosmakelijk verbonden activiteiten, moet dit uiterlijk 28 augustus volledig aanmelden bij de gemeente Purmerend, ook als het plan al bekend is. Vanwege netcongestie is transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beperkt. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten hiervoor eerder capaciteit aanvragen bij de netbeheerder. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Deze vrijdag staat ook weer in het teken van flinke buien. In de loop van de ochtend komt weer een nieuwe stoet met buien vanuit het noordwesten richting het IJsselmeergebied. En dat zijn pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en ook kans op een windhoos. En boven het IJsselmeer kan het ook een waterhoos zijn. De temperatuur tijdens buien is een graad of 16. Buiten de buien om, met name in de loop van de middag, loopt de temperatuur op tot een graad of 18, 19. Er staat tamelijk veel wind uit een zuidwestelijke richting en de wind ruimt geleidelijk naar noordwest. Gemiddeld staat er een windkracht 4. Tijdens een actieve bui kan de wind even uithalen tot windkracht 6 of 7. In de loop van het weekend wordt het beter. De buien gaan geleidelijk verdwijnen en het aandeel zon gaat toenemen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Moet je naar geen nieuwe website?
3: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
2: Bij wie?
3: Bij Ventori,

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
1: Goed gevoeld in een groot gebied, zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
0: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
2: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
0: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de N201 staat op de N231 Alphen aan de Rijn Amstelveen een file bij Schiphol van 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
12: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
13: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
15: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam.

beetje bekennen. Het gaat bij mij al erg kriebelen. Bij jou ook? Maandag begint de kermisprogrammering met LOVA. Oh, dan begint het echt hoor.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het historische verenigingsgebouw De Kerkhaan in West-Beemster, daterend uit 1752, dreigt te worden gesloopt vanwege oplopende renovatiekosten van circa 1,5 miljoen euro. Eigenaar Stichting Beheer Kerkhaan ziet geen andere optie. Een projectontwikkelaar stelt nieuwbouw voor met appartementen, horeca en een nieuw dorpshuis. Omdat het pand geen monumentale status heeft, is sloop mogelijk, tot verdriet van dorpelingen. Motocrosser Simon Koning uit Oosthuizen werd afgelopen weekend getroffen door een inbraak waarbij dieven twee motoren, een jerrycan benzine, bodyprotectors en een helm buit maakten. Koning vermoedt dat de daders gericht te werk gingen. Zijn Ryu MR300i en KTM 450 SXF zijn nog niet teruggevonden. Voor de gouden tip die leidt tot terugvinden van de motoren wordt 1500 euro cash geboden. De gemeente Landsmeer sluit het gemeentehuis op donderdag 27 augustus vanaf 12 uur vanwege een organisatiedag voor medewerkers. Voor storingen is de gemeente die middag alleen telefonisch bereikbaar. Vragen kunnen ook per e-mail worden gestuurd naar het algemene mailadres van de gemeente. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze vrijdag staat ook weer in het teken van flinke buien. In de loop van de ochtend komt weer een nieuwe stoet met buien vanuit het noordwesten richting het IJsselmeergebied. En dat zijn pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en ook kans op een windhoos. En boven het IJsselmeer kan dat ook een waterhoos zijn. De temperatuur tijdens buien is een graad of 16. Buiten de buien om, met name in de loop van de middag, loopt de temperatuur op tot een graad of 18, 19. Er staat tamelijk veel wind uit een zuidwestelijke richting en de wind ruimt geleidelijk naar noordwest. Gemiddeld staat er een windkracht 4. Tijdens een actieve bui kan de wind even uithalen tot windkracht 6 of 7. In de loop van het weekend wordt het beter. De buien gaan geleidelijk verdwijnen en het aandeel zon gaat toenemen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVJ Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
5: Spaart u met uw klant is koningkaart van Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
6: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
7: Alweer een winnaar.
8: Moet je naar je nieuwe webshop?
9: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
8: Baby?
9: Bij Venturi.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren at rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dat was de top 3 op verzoek van Ria. Wil je maandag ook in de koffie top 3? Dan kan dat. Stuur even een mail met daarin jouw 3 favoriete koffiehits. En mail dat naar marcel.bak@rtvlove.nl. Dan geef mij nog even tijd om van het weekendje plaatjes op te zoeken. En dan komt het helemaal voor elkaar.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de ontwerp Toekomstvisie 2050 Plus. Grenzen zien, ruimte maken, opgesteld. Die tot 30 september ter inzage ligt. De visie beschrijft hoe HNK wil omgaan met klimaatverandering, zeespiegelstijging, droogte en wateroverlast. Dijkgraaf Remco Bosma benadrukt dat slimme watergebruik en samenwerking noodzakelijk zijn. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen een zienswijze indienen. Uit cijfers van vergelijkingssite Independer blijkt dat fietsers, e-bikers en fatbikers in Edam-Volendam in 2025 minder vaak betrokken waren bij ongelukken dan het jaar ervoor. Minstens 19 keer, vergelijkbaar met de 16 ongelukken in 2023. Over de afgelopen 5 jaar telde de politie 98 fietsongelukken, naar verhouding meer dan gemiddeld in vergelijkbare gemeenten. Een pandeigenaar vocht woensdag bij de rechtbank in Haarlem de sluiting van zijn pand in Landsmeer aan nadat daar meer dan 3 kilo cannabis was aangetroffen bij een huurder. Burgemeester Leon de Lange gelastte een sluiting van 6 maanden, ingaand op 10 augustus. De advocaat noemde zowel de duur als de sluiting van het hele pand disproportioneel. De uitspraak volgt volgende week woensdag.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

En wat is in en wat is uit vandaag? Je verheugen op de kermis, dat is in. Ja, zeker. Wie heeft er nou geen zin in, hè? En uit is het snuiten van je neus in een papieren zakdoek.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Maar waarom Ventori?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Ventori.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer, warme hits en

pinguïns. Je kent ze vast zeker wel uit de dierentuin. En ook daarin zijn grote pinguïns en kleine pinguïns. En wist je dat de kleinste pinguïnras ter wereld niet langer wordt dan 5?

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 12 en zondag 13 september vindt Open Monumentendag plaats onder het thema Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. In Purmerend en UNESCO Werelderfgoed Droogmakerij De Beemster zijn monumenten opengesteld met gegidste stadswandelingen, fietstochten langs tolboerderijen, tentoonstellingen en lezingen. Het evenement staat open voor liefhebbers van architectuur, geschiedenis en nieuwsgierigen naar bijzondere plekken. Motocrosser Simon Koning uit Oosthuizen werd afgelopen weekend getroffen door een inbraak waarbij dieven twee motoren, een jerrycan benzine, bodyprotectors en een helm buitmaakten. Koning vermoedt dat de daders gericht te werk gingen. Zijn Ryu MR300i en KTM 450 SXF zijn nog niet teruggevonden. Voor de gouden tip die leidt tot terugvinden van de motoren wordt €1.500 cash geboden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de ontwerp Toekomstvisie 2050 Plus, grenzen zien, ruimte maken, opgesteld, die tot 30 september ter inzage ligt. De visie beschrijft hoe HNK wil omgaan met klimaatverandering, zeespiegelstijging, droogte en wateroverlast. Dijkgraaf Remco Bosma benadrukt dat slimme watergebruik en samenwerking noodzakelijk zijn. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen een zienswijze indienen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Amerika een beetje een raar land is, dat wist je misschien zelf ook wel. Maar er zijn ook hele rare wetten. Zo is er in de staat St. Louis, is het voor een brandweerman die dienst heeft verboden een vrouw te redden die niet volledig gekleed is. Nou, dat lijkt me toch wel lastig soms als er in de nacht brand uitbreekt.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
7: Moet je naar geen nieuwe website?
8: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
7: Bij wie?
8: Bij Ventori.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Het is zomer. Warme hits en...

Welkom terug en hartelijk welkom op deze vrolijke vrijdag van 21 augustus. Ik kon luisteren naar Gloria Estefan en Los Lobos. We gaan het vanmiddag iets anders doen. We hebben wat minder uren voor Skudde. Want straks om 2 uur gaat Patrick van den Berg starten met de LOVE Zomerse Top 50.

1979, BZN Singing in the Rain. Shakira samen met Alejandro Sanz, La Tortura. En natuurlijk Trammeland, Jack is erbij. It's a kind of magic.

0: ABBA 1973, Ring Ring, daarvoor Neil Horan, Meltdown en Queen, A Kind of Magic. Het laatste lokaal en regionaal nieuws, dat zit eraan te komen. Maar daarvoor nog eventjes de NOS headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn in april. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Een man die werd gezocht vanwege het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien en maximaal 19 graden.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Uit cijfers van vergelijkingssite Independer blijkt dat fietsers, e-bikers en fatbikers in Edam-Volendam in 2025 minder vaak betrokken waren bij ongelukken dan het jaar ervoor. Minstens 19 keer, vergelijkbaar met de 16 ongelukken in 2023. Over de afgelopen 5 jaar telde de politie 98 fietsongelukken, naar verhouding meer dan gemiddeld in vergelijkbare gemeenten. Wie een plan heeft voor woningbouw, onderwijs of kleinschalige onlosmakelijk verbonden activiteiten, moet dit uiterlijk 28 augustus volledig aanmelden bij de gemeente Purmerend, ook als het plan al bekend is. Vanwege netcongestie is transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beperkt. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten hiervoor eerder capaciteit aanvragen bij de netbeheerder. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Een pandeigenaar vocht woensdag bij de rechtbank in Haarlem de sluiting van zijn pand in Landsmeer aan nadat daar meer dan 3 kilo cannabis was aangetroffen bij een huurder. Burgemeester Leon de Lange gelastte een sluiting van 6 maanden ingaand op 10 augustus. De advocaat noemde zowel de duur als de sluiting van het hele pand disproportioneel. De uitspraak volgt volgende week woensdag.
3: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
4: Deze vrijdag staat ook weer in het teken van flinke buien. In de loop van de ochtend komt weer een nieuwe stoet met buien vanuit het noordwesten richting het IJsselmeergebied. En dat zijn pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en ook kans op een windhoos. En boven het IJsselmeer kan dat ook een waterhoos zijn. De temperatuur tijdens buien is een graad of 16. Buiten de buien om, met name in de loop van de middag, loopt de temperatuur op tot een graad of 18, 19. Er staat tamelijk veel wind uit een zuidwestelijke richting en de wind ruimt geleidelijk naar noordwest. Gemiddeld staat er een windkracht 4. Tijdens een actieve bui kan de wind even uithalen tot windkracht 6 of 7. In de loop van het weekend wordt het beter. De buien gaan geleidelijk verdwijnen en het aandeel zon gaat toenemen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
5: LOVE Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar staat 3 kilometer file tussen Schorrel en Berger. De vertraging is 6 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

geheelende programmering, de zomerprogrammering van 2026, LOVA Radio, The Beach Boys, Good Vibrations, The Bee Gees, en ook The Artist, United Against Apartheid. Dan is dit weer heel wat anders. Drie A's.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
11: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A, Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: slachtoffer van een speciale lunch top 3 van Anita uit Monnikendam. American Authors, Monoco en Deep Blue.
1: Elke werkdag tussen 12 en 3 hoor je Jurre Bos met Skudden.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Landsmeer sluit het gemeentehuis op donderdag 27 augustus vanaf 12 uur vanwege een organisatiedag voor medewerkers. Voor storingen is de gemeente die middag alleen telefonisch bereikbaar. Vragen kunnen ook per e-mail worden gestuurd naar het algemene mailadres van de gemeente. Het historische verenigingsgebouw De Kerkhaan in West-Beemste, daterend uit 1752, dreigt te worden gesloopt vanwege oplopende renovatiekosten van circa 1,5 miljoen euro. Eigenaar Stichting Beheer Kerkhaan ziet geen andere optie. Een projectontwikkelaar stelt nieuwbouw voor met appartementen, horeca en een nieuw dorpshuis. Omdat het pand geen monumentale status heeft, is sloop mogelijk, tot verdriet van dorpelingen. Op zaterdag 12 en zondag 13 september vindt Open Monumentendag plaats onder het thema Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. In Purmerend en UNESCO Werelderfgoed Droogmakerij De Beemste zijn monumenten opengesteld met gegidste stadswandelingen, fietstochten langs tolboerderijen, tentoonstellingen en lezingen. Het evenement staat open voor liefhebbers van architectuur, geschiedenis en nieuwsgierigen naar bijzondere plekken. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Edam Volendam is een terrasje pakken, zwemmen en leuke radio en tv.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Maar waarom Ventori?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus baby?
4: Bij Ventori.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheimagenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.

0: Ga naar Keesnoep de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
4: Nu een uur vol zinderende zomerhits.
5: Ja, hele goedemiddag. Dit is de LOVE Zomerse Top 50, editie 2026. Samengesteld aan de hand van de luisteraars die suggesties deden. Maar ook op trends op social media en airplay. En gewoon alles wat lekker hip is tegenwoordig met de zomerlijsten. Er is een flinke verschuiving geweest dit jaar. Er zijn 11 nieuwe nummers in de lijst. Waardoor er ook 11 nummers zijn verdwenen. Voor de rest heel veel stijgers en wat flinke dalers. En dat heeft ook allemaal onder andere te maken met dat artiesten tegenwoordig alles op TikTok gooien. En daarna het gaan releasen. Even een duik, wat is er verdwenen? Zoals ik al zei, 11 nummers zijn er nieuw. Dus er zijn ook 11 nummers verdwenen uit de lijst. Niet meer tegengekomen, Simon Keizer met Deze Avond. Even serieus, Baila de Gasolina is eruit. Bellini Samba de Janeiro is weg. Net als Mart Hoogkamer, Ik Ga Zwemmen. Sven Versteeg en Likke Pijp met Blikkendag zijn eruit. De 3J's en Jan Smit met Die Man Is Verliefd. Roxy Dekker, Ga Dan. Yves Berendsen, Terug in de Tijd. Manu Chao met Mi Gustas Tu. Donnie en Yves Berendsen met Nachtelang. En als laatst is verdwenen Wham van met Tulip... Tropicana. Club Tropicana, dat was alles wat verdwenen is. Maar we gaan lekker beginnen met een nieuwe lijst. We trappen de LOVE Zomerse Top 50 af met Robert van Hemert en Mona Lisa. Nou, Robert is natuurlijk een Nederlandse volkszanger die de afgelopen jaren steeds bekender is geworden. En Mona Lisa staat voor het tweede jaar in onze lijst. Vorig jaar kwam hij nieuw binnen op nummer 8 en dit jaar vinden we hem terug op 50. Dat betekent dat hij meteen de grootste zakker is van dit jaar. Een flinke daling van liefst 42 plekken.
4: 50.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Elke dag LOV1. Nummer 49.

Mendes en Camila Cabello met Señorita. Deze twee maakten met deze zwoele popsong een enorme wereldhit. Señorita staat inmiddels voor het vierde jaar in onze zomerse top 50. En vorig jaar stond het nummer op 14 en dit jaar op 49. En dat betekent ook een daling van maar liefst 35 plekken. Maar die zwoele gitaarklanken die blijven natuurlijk wel lekker zomers. We zijn begonnen aan de zomerse top 50 tot aan 6 uur vanavond. Met dit jaar 14 stijgers, 23 zakkers, 11 nieuwe platen en 2 zijn er steady blijven zitten waar ze staan. En tussen de muziek door heb ik ook nog wat leuke zomerse feitjes waar je echt gewoon op een verjaardag mee binnen kan komen. Zoals deze bijvoorbeeld. Wist je dat de Eiffeltoren in de zomer ongeveer 15 centimeter hoger kan zijn? Door de warmte zet natuurlijk het ijzer uit. En vernieuw je ijs wordt wereldwijd als populairste ijssmaak gezien. Terwijl het eigenlijk in veel landen is chocola dan de concurrent, de tweede plek. Maar ik vind dan, als ik moet kiezen, dan vernieuw je dan wel lekkerder dan chocola. En ja, hier een feitje over muggen. Ja, je hoort ze liever niet. Je hebt ze liever niet in je kamer. Maar vrouwtjes muggen, die blinken, drinken het bloed. Mannetjes leven voornamelijk van nectar en ander suikerrijke vloeistoffen. Dus als je geprikt bent, zoals ik ben altijd degene die wordt geprikt, dan zijn het de vrouwtjes muggen die dat hebben gedaan. Dan naar Ed Sheeran. Hij staat dit jaar opnieuw in onze zomerse top 50 met Sapphire. De Britse singer-songwriter heeft in het afgelopen jaren een indrukwekkende reeks wereldhits opgebouwd. Sapphire staat voor het tweede jaar in onze lijst. Vorig jaar op nummer 20 en dit jaar op 48. Een daling van 28 plekken. Maar ook op 48 blijft Ed Sheeran natuurlijk een fijne naam om tijdens de zomer op de radio te horen.

0: Ja, een heerlijke combinatie van Nederlandse pop en Latin. Emma Isis en Rolf Sanchez met Paul Vidarte. Een heerlijk zomersnummer die ontstond tijdens hun deelname aan Beste Zangers. En dit jaar helaas wel 14 plaatsen verlies. Dan twee grote internationale sterren bij elkaar. Louis Fonsi en Demi Lovato met Achame La Culpa. Fonsi kennen we natuurlijk van Despacito. Terwijl Demi Lovato al jaren de grote successen heeft in de popmuziek. Achame La Culpa betekent geef mij de schuld of schuif de schuld op mij af. Vorig jaar stond het nummer op 22 en dit jaar op 46. Een verlies dus van 24 plekken.
1: Hey Fonsi.

Ja, een lekkere Nederlandse dance-klassieker Teaspoon met Sex on the Beach. De groep was vooral in de jaren 90 succesvol en deze titel past natuurlijk wel perfect in een zomerse lijst. De titel alleen brengt je natuurlijk meteen in de vakantiestemming. Het doet je denken aan een cocktail of misschien wel iets met een vakantieliefde op het strand. Maar persoonlijk hou ik niet zo van zand overal tussen, maar hey, ieder zijn eigen ding. Over vakantie gesproken. Ja, de zomervakantie is bijna ten einde. Regio Midden en Zuid hebben nog. Maar waar gingen we nou het vaakst heen? De cijfers van dit jaar zijn natuurlijk nog niet bekend, want er wordt nog volop vakantie gevierd. Maar vorig jaar gingen we op 10 naar Kroatië, zo'n 230.000 mensen. Op 9 staat Portugal met 410.000. Oostenrijk staat op 8 met 460.000 mensen. De Verenigd Koninkrijk op 7 met 560.000. Griekenland 670.000. En dan komen de plaatsen in de top 5 waar we met miljoenen heen gaan. Italië op plek 5 met 1,11 miljoen. Op 4 België 1,15 miljoen. Op 3 Spanje 1,35 miljoen. Duitsland staat op 2 met 1,73 miljoen. En Frankrijk, daar gaan we het meest heen. 2,15 miljoen vakanties zijn er vorig jaar geboekt. Nou, tot zover de inspiratie voor misschien volgend jaar. Ik vind dat de zon toch wel een beetje laag staan. Spanje op 3, Italië op 5, Oostenrijk op 8. Maar Oostenrijk schijnt ook heel erg mooi te zijn in de zomer. Ik rijd wel eens doorheen als ik dan naar Italië moet. Maar het is echt super om te zien die bergen en dan die skiliftjes die heen en weer gaan voor de wandelaars of mountainbikers. Verder met de lijst. En we zijn aangekomen bij nummer 44. Daar vinden we een Serial met Tumbling In. Een nummer dat een oude bekende song in een moderne zomerse dansjas heeft gestoken. En daarmee een nieuwe generatie wist te bereiken. Tumbling In dus.

0: Het gevoel van de zomer.
1: Ervaar je hier.
2: Nummer 43.
3: Ai.

0: Despacito.
1: Despacito. Ja, ik was eventjes muziekjes aan het zoeken erbij. Ja, dat is lekker op nieuw Louis Fonsi. Maar dan nu met Daddy Yankee en Despacito dus. Een nummer dat wereldwijd voor een enorme Latin-golf zorgde. De combinatie van de Spaanse tekst, het herkenbare ritme en de zomerse sfeer maakten het tot een van de grootste hits van de afgelopen jaren. En ook dit jaar werd er weer veel opgestemd. Maar wel een kleine stijging van naar plek 41. Ja, 1 omhoog, zeg maar. Dan gaan we nu naar 42, verder met een tropisch sfeertje van Justin Wellington en zijn Aiko Aiko. Het nummer kreeg wereldwijd bekendheid door de aanstekelijke combinatie van zang, percussie en een heerlijke zomersritme. Aiko Aiko is een traditionele straatzang uit New Orleans, vol straattaal, creools en ritmische klanken.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Toen was er één keer stil. Zo, eens even kijken of ik nog wat kan horen. Ja, ik hoor mezelf niet. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het ging echt niet helemaal lekker. Eiko, Eiko was dat. En dan zouden we eigenlijk door moeten gaan naar nummer 41. Kijken of die dan wel pakt. Jamman en Lange Frans. Ja, dat is hem.

0: Grazie. Italiano, jawel. Een heerlijke stijger, 9 plaatsen winst voor Eros Ramazzotti. Vorig jaar stond hij met Più Bella Cosa nog op 48. En dit jaar is de Italiaanse klassieker terug te vinden op 39. De Italiaanse titel Più Bella Cosa betekent in het Nederlands mooiste ding of mooiste wat er is. Het nummer werd uitgebracht in 1996 en hij droeg het nummer destijds op aan zijn toenmalige vriendin Michelle Hunsinger. En Più Bella Cosa is zo'n nummer dat misschien niet meteen de snelste zomerplaat uit onze lijst is, maar wel zorgt voor een heerlijke Italiaanse vakantiegevoel. En dan zeggen we natuurlijk andiamo avanti. Oftewel, we gaan door. Dit was ingestudeerd. Niet dat je denkt van, hey, Duolingo heeft hij uitgespeeld of zo in de vakantie. Nee, nee, nee. We gaan naar een overzicht van de afgelopen nummertjes.
1: De Zomerse 50. Een overzicht. 50 tot en met 41.
0: Op 50, 47 plaatsen omlaag. Robert van Hemert en Mona Lisa. Op 49, Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita. 35 omlaag. Ed Sheeran, Sapphire op 48. En op 47, Emma Heesters en Rolf Sanchez, Paul Vidarte. 14 plaatsen omlaag. 24 plaatsen omlaag voor Louis Fonsi en Demi Lovato op 46. Met Asheme La Culpa. En Teaspoon met Sex on the Beat staat op 45. Op 44, 12 plaatsen verlies voor Cheryl met Stumbling In. En de eerste stijger is Louis Fonsi en Daddy Yankee. 1 plek omhoog naar 43 met Despacito. 3 plaatsen omhoog naar nummer 42, Justin Wellington en Eiko Eiko. En op 41 horen we Juan Luis Correa met Burbujas d'Amour. Tot zover het overzicht. En dat betekent ook qua platen dat we er doorheen zijn. Hopen dat het een beetje uitkomen tot aan 6 uur. Ik heb nog wat lekkere feitjes. Mocht je willen reageren, kan dat natuurlijk ook via de WhatsApp. 0299-369916. Sla dat nummer vast op, want vanaf aankomende maandag starten we met de kermisprogrammering. En dan zit weer tijd voor verzoekjes. Dus dan kan je ons appen of voiceberichtje sturen. 0299-369916. Tijd dus voor de Bubbling Unders. Het zijn platen die het net niet hebben gehaald. Of te weinig stemmen. Of gewoon op 51 zijn beland. Tot en met 60. Dat is dan de Bubbling Under. En we hebben tijd over. Dus we gaan 2 van die heerlijke platen draaien. Manu Chao met Mi Gustas Tu. Zoals ik al zei in het begin van het uur. Heeft het niet gehaald. Maar wel in de 10 Bubbling Unders. En een plaat waar te weinig is opgestemd. En die is ook vrij nieuw. Dat is Paola en Chiara met Esta Vida Nueva. En die hoor je nu.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
7: Moet je naar geen nieuwe website?
8: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
7: Bij wie?
8: Bij Ventori.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarmee zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
12: En nu een uur vol zinderende zomerhits.
13: Ja, Welkom in het tweede uur van de LOVA Zomerse Top 50 2026. Met dit jaar 14 stijgers, 23 zakkers en 2 blijfzitters. Dat betekent dat we 11 nieuwe platen hebben. Het afgelopen uur hebben we flink wat platen voorbij horen komen. Die zijn gezakt. 3 zijn er maar gestegen. Zometeen gaan we al naar de eerste nieuwe binnenkomer. Maar het tweede uur van de Zomerse 50 starten we met een plaat in de zomerse sferen. Criss Cross Amsterdam en How You Samba. De Nederlandse DJ's staan natuurlijk bekend om hun energieke mix van dance, pop en invloeden uit verschillende muziekstijlen. En met Samba in de titel weet je natuurlijk al welke kant het op gaat. How You Samba is dit jaar wel 1 plekje gestegen naar 38.
12: Nummer 38.

Route du Soleil. Was dat van Wolter Kroes. Het is niet helemaal de juiste volgorde. Er ging wat mis in de studio. Het is een liedje die natuurlijk over de auto instappen gaat. En dan richting het zuiden rijden. Wolter Kroes neemt ons mee over de Route du Soleil. De titel verwijst natuurlijk naar de bekende vakantieroute richting Zuid-Frankrijk en Spanje. En wie kent het gevoel natuurlijk niet. De auto volgeladen, vakantie begonnen en de zon tegemoet. Route du Soleil is dit jaar onze eerste nieuwe binnenkomer en staat op nummer 36 in de lijst. Welke plaats we nog niet hebben gehad was E34, Enrique Iglesias. Een man die we regelmatig tegenkomen in zomerse hitlijsten. En Enrique is al jarenlang een van de grootste namen binnen de Latin pop. En heeft wereldwijd enorme hits op zijn naam staan. Samen met Utel hoor je hem nu met Fria. Hij gaat wel 13 plaatsen omlaag. Dat dan weer wel.

Ja, de titel die we allemaal natuurlijk kennen, Vamos a la Playa van de Guerra. Spaans voor we gaan naar het strand. En daarmee eigenlijk de perfecte boodschap voor een zomerse dag. Een prima aansluitend op het vorige nummer van Walter Cruz. Riguera was een Italiaanse duo dat in de jaren 80 internationaal succes had. En Vamos a la Playa staat ook dit jaar steady op 35. En daarmee de eerste plaat die is blijven staan. De volgende plaat die is blijven staan vinden we in de top 3. Dus dat is nog eventjes wachten. Dan over naar twee grote namen uit de verschillende werelden samen. The Weeknd en Maluma met Hawaii. The Weeknd kennen we vooral uit de internationale pop- en R&B-wereld... terwijl Maluma een grote ster is binnen de Latin-muziek. Hawaii staat voor het tweede jaar genoteerd. Vorig jaar stond het nummer op 47 en dit jaar op 34. Dat is een stevige stijging van 13 plekken.

Ciao, ciao. Ja, zo Italiaans ken ik het ook nog wel. Een nieuwe Nederlandse binnenkomer op 33, dus Wesley Bronkhorst met Amalia. En Wesley is een bekende naam binnen de Nederlandse muziek en staat bekend om zijn feestelijke en volkse repertoire. En Amalia gaat niet over de kroonprinses, maar over een herinnering waarin hij verliefd werd op een meisje genaamd Amalia toen hij op vakantie was in Italië. Nou, hoe zoet. Dan gaan we naar nummer 32, Juanes met Adios Lepido. De Colombiaanse zanger en gitarist combineert in zijn muziek Latin, pop en rock en groeide uit tot een grote internationale ster. En de titel betekent vrij vertaald: dit vraag ik aan God. Het nummer staat voor het vierde jaar in onze lijst en vorig jaar stond hij nog op 34 en dit jaar twee plaatsen winst dus naar nummer 32.

0: Zoet, zout, zuur, Robert van Hemert. En ik zit even te kijken waar stond hij ook alweer. Robert van Hemert, ja, voor de tweede keer in de lijst. Je hoort hem zo meteen nog een keertje. Een titel waarin meteen drie verschillende smaken goed voorbij komen en die inmiddels de herkenbare plaats innemen binnen de Nederlandstalige repertoire. In de lijst van dit jaar levert hij wel 12 plekken in en dat brengt ons eigenlijk meteen bij een nieuw overzichtje. Dus die ga ik ook even erbij pakken.
1: De Zomerse 50, een overzicht. 40 tot en met 31.
0: Op 40 hadden we Lange Frans en Yaman met Het lijkt hier wel Ibiza. 9 plaatsen winst voor Eras Ramazzotti naar 39. Più Bella Cosa. Criss Cross Amsterdam vinden we op 38 met How You Samba. En op 37 13 plaatsen verlies voor Enrique Iglesias en Utel met Fria. Nieuw in onze lijst op nummer 36 Wolter Kroes en Route du Soleil. Blijven staan op 35 Riguera en Vamos a la Playa. 13 plaatsen winst voor The Weeknd en Maluma met Hawaii op 34. Op 33 nieuw in de lijst Wesley Bronkhorst met Amalia. Op 32 2 plaatsen omhoog Juanes, Adios, Lapido. En net op 31 dus 12 plaatsen verlies voor Robert van Hemert en Zoet, Zout, Zuur. Ja, en over zomerhits gesproken. Het idee van een zomerhit bestaat al tientallen jaren. En platenmaatschappijen ontdekten al vroeg dat vrolijke, makkelijke mee te zingen nummers het goed doen in de zomer. En veel zomerhits gaan eigenlijk helemaal niet over zomer. Soms is namelijk één zonnige videoclip en een lekkere beat al genoeg om een nummer een vakantiegevoel te geven. En muziek tijdens een vakantie is vaak sterker aan een herinnering gekoppeld. Een nummer kan jaren later nog je meteen terugbrengen naar dat ene campingliedje, de roadtrip of een bijzondere stranddag. En dat heb ik bijvoorbeeld met Simmerik van Tarkan, want dat dansten wij toen ik in zo'n all-in hotel zat in Turkije langs het zwembad. Dus dat blijft altijd wel leuke herinneringen om te maken. En die horen ook gewoon lekker bij de zomer. Dan gaan we weer verder met de lijst. Een grote naam uit de Latin-wereld. Daddy Yankee met Dura. Daddy Yankee wordt gezien als een van de artiesten die reggaeton wereldwijd groot hebben gemaakt. En Dura heeft precies die energieke sound waar je op een zomerse dag lekker op kunt bewegen. En als vaste luisteraar van de lijst weet je ook dat dit wel een van mijn favoriete nummers is. Maar hij doet het wel ietsje minder. Hij doet al wel 4 jaar mee in de lijst, maar hij heeft 1 plekje verlies. Dura, Daddy Yankee. Me gusta mi reggae.

op 29 Samuel Welten met Echte Liefde is te koop. Een titel die natuurlijk meteen nieuwsgierig maakt. Vorig jaar uitgebracht en viraal gegaan op TikTok en kwam toen op nummer 17 binnen in onze top 50. En dit jaar meteen een 12 plaatsen omlaag naar nummer 29. En Samuel Welten deed in 2019 mee aan The Voice Kids, maar kwam toen niet verder dan de Battles. We hadden net al eventjes over de Route du Soleil. Als je daar op hebt gereden afgelopen jaar of vorig jaar, dan stond je vast niet alleen. Want Frankrijk was in 2025 met 2,15 miljoen vakanties het populairst. Maar ons eigen land, Nederland, telde met 9 miljoen binnenlandse zomervakanties eigenlijk nog groter dan ieder afzonderlijk buitenland, zeg maar. En Gelderland was dan de populairste provincie om heen te gaan. Ruim 1,6 miljoen vakanties deden we vorig jaar in eigen land naar Gelderland. Nou, leuk toch? Ja, het is echt leuk om daarheen te gaan. Ik zit nu sinds juni in Utrecht op een camping op de Utrechtse Heuvelrug. Het is gewoon heerlijk. Je rijdt door de bos heen. Je ziet af en toe een wolf. Of hij is al afgeschoten. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, het is gewoon lekker. En dat snap ik ook wel van mensen die dan vanuit Limburg naar Volendam komen. Of richting Noord-Holland naar de zee. Want dat hebben ze daar niet. En wij gaan dan weer richting Limburg om heuvels te kijken. Asperges te eten en bier te drinken. Nou ja, het is gewoon leuk om dat eventjes uit het onderzoek te halen. En dan is het tijd voor een dansplaat. Tijd om te dansen. De Oro en Elvis Crespo met Bailar. Het Spaanse woord bailar betekent natuurlijk dansen. En dat is precies wat deze plaat van je vraagt. De Oro is DJ en producer, terwijl Elvis Crespo vooral bekend is van zijn merengue en Latin hits. En Bailar doet al 3 jaar mee in onze lijst en boekt dit jaar 2 plaatsen winst.

0: Een zonnige sound en een zanger die inmiddels bijna synoniem is geworden met zomerse pop. El Mismazol, de titel betekent onder dezelfde zon. En eigenlijk is dat precies het gevoel van de plaat. El Mismazol is alweer de laatste plaat van dit tweede uurtje. Ik ben helemaal kwijt op welke plek we zitten momenteel. Maar goed, je kan meelezen als je denkt van, nou, wat heeft hij allemaal gedraaid? Wat gaat hij allemaal draaien? Kun je meelezen op onze website www.rtvlove.nl. En dan staat daar het kopje 11 nieuwe nummers in de LOVJ Zomerse Top 50. Klik je daarop, zie je het berichtje. Maar dan zie je ook dat de top 10 ontbreekt. Die gaan we bekendmaken zodra het programma om 6 uur is afgelopen. Dus je kan meelezen tot nummer 11. Of ja, en daarna is het een surprise wat we nog gaan draaien. Kijk dus even op onze website www.rtvlove.nl, want daar vind je nog veel meer. Zal ik ook eventjes te kijken wat daar staat. Ja. Allemaal, ja, ik zit te kijken of er nog wat leuks tussen staat. Allemaal nieuws. Ja, er is weer een botsing gebeurd. Ja, het is echt allemaal terug te lezen. En ook op onze programmering van de tv kun je daarop terugkijken. Nog tot en met vanavond de terugblik van de Volendammer Kermis 2025. Ik heb ook eens even gekeken. Je krijgt meteen wel weer het gevoel van de kermis. En die start dus aankomende maandag hier op de radio ook. 2 weken lang Feest FM. We hebben nog wat tijd over. Dus dat betekent dat we de platen gaan draaien die je net niet hebben gehaald. Jason Derulo en Nuka met Love Not Wear. De Tampa Beat heeft het niet gehaald. En ook deze plaat niet. Oh, Jason, hij valt weg. Nee, we gaan alleen de Bellini doen. Samba de Janeiro, die heeft het niet gehaald. Die komt er nu aan.
1: Elke dag bij jou. Elke dag LOVE.
0: Misschien voor volgend jaar weer. Samba de Janeiro. Oh, nee, het is verrassend hier, hoor.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Veel babyspullen gebruik je maar kort. Of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
6: Spaart u met uw klant is koningkaart van Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.

0: Ismael de Bruy met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is er veel verkeer onderweg. Bijna 50 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk is een ongeluk gebeurd. Die is de rechterrijst ook dicht en de vertraging een kwartier. De A10 tussen Amsterdam Centrum en de Nieuwe Meer. 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dezelfde A10, maar dan op de ring Noord voor Landsmeer richting Zaandam. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijst ook is dicht. Vertraging ook hier een kwartier. En de N231 Alfa aan de Rijn richting Amstelveen. Voor Schiphol 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Hey. Hallo.
9: Hoor je mij?
8: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
9: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
8: Heel simpel. Adverteer op de LOVE. Zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie.
10: laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.
11: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
13: En nu een uur vol zinderende zomerhits.

0: Ja, welkom in een nieuw uurtje LOVA Zomerse Top 50. En als je denkt, waar is dat zoete geluid van Johan en Vincent? Die zijn vandaag een dagje vrij. Dankjewel heren dat ik op jullie tijd mocht met de LOVA Zomerse Top 50. En dat betekent dat we, ja, ik noem het altijd een beetje gek, de laatste normale vrijdag voor kermis. Want vanaf aankomende maandag gaat het twee weken lang de LOVA kermisprogrammering van start. Ja, en een nieuw uur, Zomerse Top 50. En ook meteen een nieuwe samenwerking in ons lijst. Donny en Senna met Waar blijf je nou? Donny kennen we natuurlijk van zijn energieke Nederlandstalige muziek. En Senna Willems uit Helmond is pas echt bekend geworden door haar deelname aan We Want More van SBS6 in 2021. Waar André Hazes in de jury zat en later Senna uitnodigde voor de Holland Zingt Hazes concerten in de Ziggo Dome. Maar net als Samuel Welton deed ook Senna mee aan The Voice Kids en wel een jaartje eerder in 2018. Haar eerste debuutalbum verscheen in december 2022, maar de samenwerking met Waar blijf je nou is dit jaar onze derde nieuwe binnenkomer en staat meteen op nummer...
1: En nu...
0: Oh, ja, dat hadden we al gehad. Nummer 26.
1: Nummer 26.

0: Ja, wat een enorme comeback in deze lijst. Omi met Cheerleader en deze Jamaicaanse zanger scoorde met het nummer wereldwijd een enorme hit. Vooral de remix van Felix Jean die je net hoorde zorgt ervoor dat Cheerleader overal uit de speakers kwam. Vorig jaar stond Omi op 46 en dit jaar op 25. Maar liefst 21 plekken winst en daarmee de snelste stijger van 2026. Ja, ik hoor de Griekse muziek. Ik denk meteen aan Yamas. Lekker op het terras. Wist je trouwens dat een watermeloen voor ongeveer 92% uit water bestaat? Dus eigenlijk is een watermeloen een fruitige dorstlesser. Dus mocht je niet even water of iets bij de hand hebben, dan kun je ook nog op een meloen gaan sabbelen. Dat is een beetje een rare tekst, maar ja, het is een goede dorstlesser dus. Een watermeloen. Dan naar nummer 23, Lukenso en... we gaan te snel. Ik weet dat het tot 6 uur duurt, maar we gaan naar 24. Want op 24 komen we Emma Heesters tegen met Levenslang. Emma bouwde haar bekendheid eerst op met haar online covers en groeide daarna uit tot een gevestigde naam in de Nederlandse popmuziek. Mede dankzij haar deelname aan Beste Zangers in 2019. In 2021 werd Emma tweede bij The Masked Singer, waarbij zij wekenlang in een krokodillenpak stond te zingen. En haar nummer Levenslang zakt dit jaar 13 plaatsen omlaag. Vorig jaar kwam ze nieuw bij ons in de lijst.
1: En nu een uur vol zinderende zomerhits.
0: Ja, nee, die hebben we ook al gehad. We moeten Emma Heesters hebben. En die stond daar.

Ja, Lucenzo en Donnemar gaan dit jaar 5 plaatsen omhoog. Met zo. Met hun Danza Kuduro. Een muziek en dansstijl afkomstig uit Angola. En het nummer groeide uit tot een enorme internationale feesthit. De videoclip voor dit nummer is overigens opgenomen in Sint Maarten. Dan tijd voor een nieuwe binnenkomer van een artiest die we allemaal wel kennen. En het gaat om Shakira. De Colombiaanse superster heeft wereldwijd talloze hits op haar naam staan en staat al jaren aan de internationale poptop. Zoo is afkomstig van de animatiefilm Zootropolis 2 en werd al gauw een nieuwe Waka Waka genoemd vanwege de overeenkomsten in de toonsoorten. Shakira komen we later in de zomerse top 50 nog een keer tegen als nieuwe binnenkomer. Maar waar dat is, dat ga je vanzelf horen als je blijft luisteren naar de LOVA Zomerse top 50. Voor nu staat Zoo op 22.

0: de boot, in de tent of op het strand. Ook deze zomer luister je naar de LOVE.
1: Nummer 21.

0: Ja, een van de grootste Braziliaanse zomerhits op nummer 21, Gustavo Lima met Balada. De Braziliaanse zanger is een grote naam binnen de sertanje muziek, een populaire Braziliaanse muziekstijl. En Balada werd ook buiten Brazilië een groot succes en groeide in 2012 uit tot een echte feestplaat. Het nummer schreef ook geschiedenis in de Nederlandse top 40, want het nummer stond 13 weken lang op nummer 1 en brak daarmee het bijna 18 jaar oude record van Dromen zijn bedrog van Marco Borsato, dat sinds 1994 het langst op nummer 1 stond in die tijd. Nou, tijd voor het volgende overzichtje. Welke 10 platen zijn er net geweest?
1: De Zomerse 50. Een overzicht. 30 tot en met 21.
0: Op 30 één plek omlaag Daddy Yankee met Dura. 12 plekken omlaag naar nummer 29 Samuel Welton en Echte Liefde is te koop. Dan De Euro en Elvis Crespo. 2 plaatsen omhoog naar 28 met Bailar. Amparo Soler levert 1 plekje in naar nummer 27 met El Mismo Sol. Een nieuwe plaat op nummer 26. Donny en Senna met Waar Blijf Je Nou. 21 plaatsen winst, dus de snelste stijger van dit jaar op 25. Omi en Cheerleader. 13 plaatsen omlaag naar 24. Emma Heesters en Levenslang. Op 23 Lucenzo en Don Omar, Danza Kuduro. Nieuw op nummer 22, Shakira en Zoo. En op 21, 14 plaatsen verlies, Gustavo Lima en Balada. Dan zijn we bij de top 20. En daar staat een nieuwe naam, Justin De Wild met Cheerio. Een lekker zomersnummer met een titel die je waarschijnlijk meteen herkent. Want Cheerio was en is nog steeds erg populair op TikTok. Daar heb je het weer. Mede dankzij DJ Larita die daar viral mee ging. Omdat sterren als Jutta Leerdam en Emma Heesters het reposten. En DJ Larita komen we straks verderop in de lijst nog een keer tegen. En we gaan daar eventjes horen of spreken. Maar eerst eventjes het origineel, dus op plek nummer 20.

Feest van Sabrina Carpenter. Ja, afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote internationale popster natuurlijk, die Sabrina. En met deze laat ze opnieuw horen waarom haar muziek zo goed aansluit bij een groot publiek. En met deze staat ze voor de tweede jaar op rij in ons lijstje. Ja, ik had eventjes wat tussendoor. Bijvoorbeeld over die route Douzelei, we hebben het al een paar keer gehad. Als je in de auto zit op vakantie, wat zijn dan je grootste ergernissen tijdens zo'n autorit? We hebben het eventjes uitgezocht, totdat we een happy feeling muziekje hebben. Maar de dingen die ons irriteren tijdens een lange autorit, dus op vakantie. Op 1 staat de file. Dus je hebt nog 800 kilometer te gaan en al 20 minuten sta je stil. Op 2, de navigatie die een rare omweg stuurt. Keer om, waar mogelijk. Ja, lekker, zo'n snelweg natuurlijk. Op 3 staat, ik moet plassen. Ja, dat is altijd 5 minuten net nadat je een tankstation bent gepasseerd. Iemand morst drinken in de auto. En dat is natuurlijk altijd precies tussen de stoelen. Daarna komt dat dezelfde muziek steeds opnieuw voorbij komt. En dat er zeker als 1 passagier de playlist beheert. Nou, ik heb het een keer gedaan. We zijn met z'n 3 op vakantie gegaan. En eentje rijdt. En die bepaalt hoe. Dan de 2e is de DJ. Degene die ernaast zit. Die doet de muziek. En de 3e achterin. Die moet zijn mond houden. En alleen maar drinken geven wanneer wij erom vragen. Nou, super geregeld. Dan over de bijrijder gesproken. De bijrijder die vraagt hoe lang nog. Terwijl dat je letterlijk net vertrokken bent. Of weet je zeker dat je goed rijdt. Daar ergeren we ook ons aan. Dan een ergernis. De passagier die wel mag slapen. De bestuurder daarentegen mag geen seconde zijn ogen dicht doen natuurlijk. Daarom moet je ook eventjes wisselen. Een bestuurder die eindeloos links blijft rijden is ook een ergernis. Dan tankstationstress. Dat je denkt nog makkelijk 50 kilometer te kunnen rijden. En daarna gaat het lampje opeens branden. Discussie over de temperatuur in de auto. Links zegt dat het bloed heet. Achterin hebben ze het koud. Voorin doe je raam open. Achterin willen ze het raampje dicht, want ik heb hoofdpijn. Nou, dat soort dingetjes. Dan een caravan die met precies 90 kilometer voor je rijdt, is ook een irritatiepuntje. Dan misschien voor de kinderen op de achterbank, geen bereik met wifi of de telefoon. Het geur van de eten kan ook tot ergernis leiden in de auto. Zeker als jij achterin, als jij rijdt en achterin zijn ze iets aan het eten met knoflook of zo, ik weet het niet. Nog een irritatiepuntje is geen parkeerplek bij je tussenstop. Achterbankruzies, wie zit waar, welke armleuning, dat soort dingetjes. Een lege telefoon is ook een ergernis. En deze vind ik ook wel de tolweg. Ja, ben je eindelijk lekker opgeschoten, moet je vervolgens in de file te gaan staan om verder te mogen rijden. Ook een tip, misschien zo'n tolbadge en dan rijdt het ook een stuk relaxter door. Dan de volgende. Ik zit even te kijken waar we gebleven waren. Taste hebben we gehad. We gaan naar bananen. Bananen, jawel. Tijd voor een tropische plaat. Conquera en Shaggy met Banana dus. In de DJ Fly Mini Serine Mix. En Shaggy is natuurlijk een gevestigde naam binnen de reggae en dancehall. En Conquera staat bekend om zijn zonnige producties. En Banana heeft ook alles wat een zomerplaat tot een succes maakt. Een vrolijke en makkelijk te onthouden melodie. Een dansje die iedereen meedoet. En het gevoel van vakantie door dit ritme. Hey.

Char, ja, helemaal tot het einde. Q-Music, DJ's Tom en Joe. Die vonden namelijk dat wat Spaantalige zomerhits in de hitlijsten van vandaag ontbraken. En ze besloten om zelf een nieuwe zomerhit te creëren. Maar de mannen kunnen natuurlijk niet zelf zingen. Maar gelukkig kozen de luisteraars van Q-Music massaal voor Rolf Sanchez. Die als geen ander de Spaanse sound naar voren weet te brengen. Tom en Joe kwamen via TikTok in aanraking met Ahora de Puedas Marchar. Een aanstekelijk liedje van Luis Miguel uit 1987, dat op zijn beurt weer was vertaald vanuit een liedje van Dusty Springfield uit 1964 met de titel I Only Want To Be With You. Nou, is het de DJ's gelukt om samen met Rolf een zomerhit te maken? Hij staat wel mooi op nummer 17 in onze zomerse top 50, nieuw in de lijst. En dan de volgende titel zegt eigenlijk al genoeg. Summer van Calvin Harris. De Schotse DJ en producer heeft een enorme reeks internationale dancehits op zijn naam staan. En met een nummer dat letterlijk Summer heet, kan hij natuurlijk niet ontbreken in onze lijst. Dit jaar gestemd naar plek 16. 9 plaatsen omhoog. To my heartbeat sound. We fell in love. As the leaves turn brown.

Puerto Ricaanse artiest is een van de grote namen binnen de Latin en reggaeton wereld. Pepas groeide uit tot een enorme internationale feesthit en is inmiddels niet meer weg te denken uit de festivals en zomerse feestjes. 3 plekken winst dit jaar naar nummer 15. En dan de laatste plaats van dit uur. Een nieuwe binnenkomer, Sarah Larsson met Midnight Sun. De Zweedse zangeres brak internationaal door met haar krachtige popstem en grote hits. En ook Sarah is erg goed in het voorbeeld van een artiest die gebruik maakt van TikTok om muziek te delen met haar fans. De titel Midnight Sun verwijst natuurlijk naar de middernachtzon, een verschijnsel die je in het hoge noorden van de zomer kunt meemaken. En ze komt natuurlijk uit Zweden, dus daar zingt ze ook over. Tot zometeen na het nieuws.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen.
1: Veel babyspullen gebruik je maar kort. Of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam-Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Fomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Stel je voor, je bent een kind in het ziekenhuis. Je voelt je alleen. En dan muziek! Een gitaar, een piano, zingen, lachen. Dat is muziek is. Wij brengen muziek naar zieke kinderen, zodat de wereld even vrolijk klinkt. Muziek maakt je blij. Ontdek meer op muziekhits.nl. Want muziek maakt je beter.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
15: En nu een uur vol zinderende zomerhits.
16: Ja, welkom in het laatste uurtje van de LOVA Zomerse Top 50 2026. Het jaar waarin de lijst eigenlijk helemaal op zijn kop staat, mede dankzij de Nederlandstalige zomerhits en alles op TikTok. Dit jaar 14 stijgers, 23 zakkers, 2 zittenblijvers en maar liefst 11 nieuwe platen. En we komen nog nieuwe platen tegen zometeen, dus blijf lekker luisteren. We gaan beginnen met de nummer 13, een bijzondere samenwerking aan het begin zo van dit laatste uurtje. Jackson Mee en Raffaella Carrera, die vrouw met Pedro. En Jackson Mee gaf met zijn moderne productie een nieuwe impuls aan de muziek van de Italiaanse entertainmentlegende Raffaella Carrera. Pedro staat voor het derde jaar in onze zomerse top 50. Vorig jaar nog op nummer 12 en nu 13. Dus 1 plaatsje lager in de lijst.
15: Nummer

0: vandaag.
1: Ja, je hoorde Robert van Hemert voor de derde en laatste keer in onze zomerse top 50. En deze keer met de nieuwe single Zandloopster. En die titel past natuurlijk perfect bij een zomerse lijst. Want zand, strand en vakantiegevoel. Wist je trouwens dat de warmte de mannen vaker sneller verliefd doet worden? Ja, dat is zo. En warmer weer maakt ons ook gevoeliger voor zwakke argumenten. En we zijn minder kritisch ten aanzien van het nemen van besluiten. Oftewel, we zijn wat impulsiever. En ook een leuk feitje. Over één bolletje ijs doe je ongeveer 50 likjes. Die ga ik echt testen het weekend. En als je dan toch te veel hebt gegeten tijdens de vakantie, dan kan je gaan zwemmen in het zwembad. Met een schoolslag zwemmen doe je ongeveer 600 calorieën verbranden in een uur. Goed, we zijn bijna bij de top 10. Eerst nog de nummer 11. Dat is Karol G met Si Antes Te Hubiera Conocido. De Colombiaanse zangeres is uitgegroeid tot een van de grootste vrouwelijke stemmen in de Latina-wereld. En de titel betekent vrij vertaald Als ik je eerder had ontmoet. En ze gaat dit jaar 5 plaatsen omlaag ten opzichte van vorig jaar.
2: Pero que estamos rulay, empezó el verano. Fuego.

0: En dat brengt ons meteen bij het nieuwe overzichtje.
1: De Zomerse 50. Een overzicht. 20 tot en met 11.
0: Op 20 nieuw in de lijst. Justin De Wild met Cheerio. En op 19 4 plaatsen omhoog. Sabrina Carpenter met Taste. 2 plaatsen omlaag. Naar nummer 18 Conquera en Shaggy met Banana. Nieuw in de lijst op nummer 17. Rolf Sanchez samen met Tom en Joe Marchar. 16, daar vinden we 9 plaatsen omhoog. Calvin Harris met Summer. 3 plaatsen omhoog naar nummer 15. Faruko met Peppas. Nieuw in de lijst op nummer 14. Sarah Larsson met Midnight Sun. Jackson Mee en Rafaela Kera is 1 plaatsje gezakt naar nummer 13 met Pedro. Zandloopster van Robert van Hemert was nieuw op nummer 12. En net op nummer 11. 5 plaatsen omlaag. Carol G en Gigante Tuya Bera Conocido. We hebben nog 3 nieuwe platen te gaan in de top 10. En we gaan beginnen dan op nummer 10. En dat is een knaller, mensen. We beginnen meteen met DJ Larita, Billy Dans, Avro Bros en Carmel met de Cheerio Summer Mix. Een nummer met een flinke dosis zomer, feest en herkenbaarheid. En dit is echt dus het perfecte voorbeeld van invloed via TikTok. Want DJ Larita maakte een mix van het origineel van Justin en vervolgens ging iedereen er massaal mee aan de haal. Trouwens, ze kan het eventjes zelf beter uitleggen. Dus ik had aan Larita gevraagd, kun je eventjes reageren op het feit dat je op nummer 10 bent binnengekomen in onze LOVJ Zomerse Top 50? Ja, dat gaat ze doen. Wacht eventjes hoor.
2: Onwijs leuk om te horen.
0: Wow, ja.
2: Goedemiddag allemaal. Nou, onwijs leuk om te horen dat ik in de nummer 10 ben beland in de Zomerse Top 50. Ja, het is zo hard gegaan nadat die viral ging op TikTok. Jutta Leerdam had hem gepost met een dansje erop. Roxy Dekker, Lies Sara, maar ook 15.000 mensen die op TikTok een account hebben, die hebben er een dansje op gedaan. Het ging zo hard, het was zo leuk om te zien. Ja, toen konden we niks anders dan hem uitbrengen. Toen heb ik Billy Dans gevraagd, Carmel en de Avro Bros. En die zeiden meteen van let's go. Nou, toen hebben we de handen bij ingeslagen. Toen hebben we het nummer eindelijk na weken kunnen lanceren op Spotify. Nou, inmiddels is hij 1,1 miljoen keer gestreamd. Echt waanzinnig. En hoe het nu gaat na de lancering van het nummer, het gaat onwijs goed. Ik deed voorheen eigenlijk altijd 4 uur shows. In cafeetjes, bruiloften, restaurants. En nu doe ik echt half uur en uur shows samen met een MC. We zetten echt een hele energieke show neer met lekker dansen, veel Nederlandse muziek. Dus lekker die handjes in de lucht en billenschutmuziek. Ja, het is zo onwijs leuk om te doen. En in de toekomst kunnen jullie nog veel meer muziek van mij verwachten. Ik ben op dit moment druk in gesprek met een platenlabel. Die geloven heel erg in de muziek die ik wil gaan uitbrengen en de visie die ik heb. Dus er worden heel veel nieuwe remixen gemaakt van nieuwe liedjes. Maar ook willen we oude liedjes gaan pakken. En vooral ook eigen nummers gaan uitbrengen. Dus hou vooral mijn socials in de gaten. Larita.dj. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne dag toe. Doeg!
1: Nummer

Wat een klassieker, zeg, een heerlijke zomerse klassieker. Los Lobos met de La Bamba. Het nummer werd vooral bekend door de gelijknamige film over de jonge muzikant Ritchie Valens. En groeide daarna uit tot een wereldwijde klassieker. La Bamba doet het al 4 jaar mee in onze lijst. Vorig jaar stond Los Lobos nog op plekje 2, maar nu helaas een daling van 7 plekken. Waren het de hysterische feitjes over de zomer? Warm weer maakt ons gevoeliger. Mannen worden sneller verliefd. En ook de aanmaak van vitamine D zorgt voor een verbetering van het zaad van de man. Mannen zijn dus een stuk vruchtbaarder in de zomer. Kijk ik net in mijn timeline. Een berichtje van Douwe Bob. Die wordt opnieuw vader in februari. Dus het, ja, het werkt wel. Ja. Maar goed, Douwe Bob, als die in je oor fluistert, ben je al zwanger. Maar goed, hartstikke leuk nieuws. Zo eventjes tussendoor. Het kwam echt gewoon. Het paste heel perfect bij elkaar. Goed, van mannelijke zaad heb ik ook nog een berichtje. We hadden net over ijs. Dat je met 1 bolletje ijs 50 likjes doet. Wist je dat ooit het grootste schepijsje is gemaakt van 2 meter 81? En dat was, hoe kan het ook, anders in Italië. Ja, en de volgende titel zegt eigenlijk al genoeg waar we naartoe gaan. Namelijk Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Rutger kreeg veel bekendheid door zijn deelname aan Ik Geloof in Mij in 2013. En in datzelfde jaar scoorde hij een bescheiden hitje met zijn nummer Helena, Helena. Daarna was het een tijdje stil. Tot ineens de zomer van dit jaar. Daar was hij ineens met Zwoele Nachten. Een lied over dat gevoel van lange zomeravonden en warme nachten. En soms zijn die heel erg, hè, die plaknachten. Gadverdamme. Maar goed, Zwoele Zomernachten is nieuw in de Nederland, in de zomerse top 50. En je vindt hem dit jaar op 8.

internationale hit. En de titel is een combinatie van Sun en Shine. En de plaat heeft precies die zonnige dance sound die het zo goed past bij de zomer. Ik las trouwens net een berichtje waarvan je denkt... Ja, dat het namelijk in de Amerikaanse staat Alabama verboden is om een ijsje in je achterzak te steken. Een ijsje in je achterzak. Ja, het is echt gewoon... Ja, precies. Je kan het er gewoon wel lekker op eten. En dan nog maar 6 te gaan. Op nummer 6 staan Freddy Morera en Poke met Spaans Benauwd. Freddy Morera staat bekend om zijn energieke DJ- en productiewerk. Terwijl Poke een bekende naam is binnen de Nederlandse hip-hop. Spaans Benauwd kwam vorig jaar binnen nieuw in de lijst op nummer 15. En dit jaar stijgen ze flink met 9 plekken.

We zijn bij de top 5 beland. En je hoorde Emma Heesters en Rolf Sanchez met Contigo. De samenwerking tussen de Nederlandse pop en Latin sound van Rolf Sanchez bleek een uitstekende combinatie. Want Contigo staat al voor het vierde jaar in onze zomerse top 50. Ja, wil je de lijst meelezen? Kijk op www.rtvlove.nl. De top 10 staat er nog niet op, maar die komt als het goed is om 6 uur wel online. En dan kun je de hele lijst nog eens eventjes terugkijken. Dan zijn we aangekomen bij de hoogste nieuwe binnenkomer van 2026. Je hoorde haar al eerder met Zoo en nu is ze weer terug. Shakira, maar dan samen met Burna Boy met Die Die. Twee internationale supersterren uit verschillende muzikale werelden komen hier samen. Shakira kennen we natuurlijk uit Colombia. En Burna Boy is een van de grootste artiesten uit Nigeria en de Afrikaanse muziekscene. Het nummer is het vierde officiële WK-lied dat door Shakira is gezongen. En is officieel nu het meest populaire WK-anthem. De vorige stond ook op naam van Shakira, maar was toen met Waka Waka. Die Die staat voor het eerst in onze lijst. En komt meteen binnen op een geweldige vierde plaats.

Ja, het brons gaat naar onze enige Volendamse productie dit jaar, Jan Smit met Tranquilo. En Jan is natuurlijk al jaren een vaste waarde in de Nederlandse muziek en vierde onlangs nog zijn 30-jarig jubileum hier op het Marina Park met 3 uitverkochte concerten. Was je er niet bij of wil je het even terugkijken? Dat kan, want op zaterdag 24 oktober om 9:30 op NPO 1 zendt de AVRO-TROS dat concert uit op tv, dus kun je het nog eventjes meekijken. Dan nog 1 plaat en we weten wie de nummer 1 van dit jaar is. Maar eerst nummer 2 en die is voor Kaoma met Lambada. Deze klassieker bracht eind jaren 80 de Lambada wereldwijd onder de aandacht. Het nummer werd een enorme zomerhit en de dans die erbij hoorde werd minstens net zo bekend. En dat zonder TikTok. Vorig jaar stonden ze nog op nummer 5 en dit jaar naar nummer 2. Een mooie stijging van 3 plekken.

0: Ja, we gaan even een overzichtje doen. Maar voordat we naar het overzichtje gaan, heb ik eerst nog eventjes wat van die bizarre feitjes. We hebben er nog drie. In de stad kan het namelijk 7 graden warmer zijn dan op het platteland. En waar veel mensen bij elkaar zijn, kan het zomaar 3 of 4 graden warmer worden. Dus wie heeft er nou nog zin in een festival? En de hoogste temperatuur ooit gemeten was 57,7 graden. En dat was in de Sahara.
1: De Zomerse 50. Een overzicht. De 10 beste zomerhits van het jaar.
0: Opnieuw op nummer 10. DJ Larita, Billy Dans, Carmel en Afro Bros met Cheerio Summer Mix. Op 9. 7 plaatsen verlies voor Los Lobos en La Bamba. Nieuw in de lijst op nummer 8. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Dan hebben we nog op nummer 7. Dario G. 2 plaatsen omhoog met Sunshine. En 9 plaatsen omhoog naar nummer 6. Freddy Morera en Pook met Spaans Benauwd. En mij is dus en Rolf Sanchez gaan 4 plaatsen omlaag. Van 1 dus naar 5 met Contigo. Dai Dai van Shakira en Burna Boy staat nieuw op nummer 4. Steady blijven staan op nummer 3, net als vorig jaar. Jan Smit met Tranquilo. En 3 plaatsen winst naar nummer 2. Kaoma met De Lambada. Ja, en dan zijn we bij de nummer 1 van de LOVJ Zomerse Top 50 van 2026. Het zijn de Benga Boys met We're Going to Ibiza. Een nummer dat eigenlijk alles heeft wat je van een zomerhit verwacht. Vakantie, zon, feest en natuurlijk Ibiza. De Nederlandse dancegroep scoorde er in de jaren 90 en daarna wereldwijde verschillende hits mee. Maar de grootste is eigenlijk wel We're Going to Ibiza. En dat groeide uit tot een echte vakantieklassieker. En ze gaan dit jaar 3 plekjes omhoog. En zij pakken dus daarmee het goud in onze LOVJ Zomerse Top 50. Voor nu ga ik hem afronden. Zondag is de herhaling tussen 2 en 6. En vanaf aankomende maandag start dan de LOVJ kermisprogrammering. Ik wens daar heel veel plezier mee. Mocht je tijdens het Volendammer kermisweekend langskomen op het Slobbeland, wij staan daar met de Love Studio, met de Glaas Studio. Kom bij ons langs en kom ons supporten met een tikkie, met contant geld, met muntjes. Alles mag als je ons maar weer een jaartje verder helpt. Dus daarvoor alvast dank. Kijk ook eventjes voor de QR-code op onze website of op de kabelkrant. Daar komt hij ook voorbij. Ik heb haar al zien dansen net op de Lambada. Onze eigen Evelien van Stralen. Zij komt er zo meteen aan na 6 uur. Johan en Vincent, dankjewel voor jullie uurtjes. En ook Jurre Bos voor het inleveren van 1 uurtje. We gaan naar de nummer 1 van dit jaar dus. De Benga Boys. And we're going to Ibiza.
2: Off, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Ga naar Keesnoep de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
1: Hey, pst, hallo.
2: Hoor je mij?
1: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
2: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
1: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4:00 vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Damien van Os met Diamantenring en daarvoor Hobby Horse en Summertime, Summertime. Want het is zomer, hartstikke zomer. Ja, de zon schijnt deze week niet heel erg. Vond ik niet zo vervelend. Mag ook wel een beetje regen af en toe. Wat water voor de plantjes, hè, zeggen we altijd. Maar ja, tussen 6 en 8 uur weer Evelien op vrijdag. Maar hiervoor heb je kunnen luisteren naar The Love Zomerse Top 50. Ja, ieder jaar weer vaste prik hier op deze zender. Gepresenteerd door Patrick van den Berg. En heb je hem nou helemaal gemist? Kun je zondagmiddag ready staan, want dan wordt hij gewoon herhaald tussen 2 en 6. Op deze zender, zondagmiddag dus, tussen 2 en 6. Nogmaals, de zomerse top 50. En dan hoor je die zomerse toppers weer allemaal voorbij komen. Ik was afgelopen week ook even op vakantie naar Montenegro. Ja, niet echt een bekend vakantieland. Maar zeker de moeite waard. Heerlijk daar lopen bakken. Ik heb lekker gedanst in de club. Ik ben op groepsreis geweest. Ik heb heel veel leuke mensen leren kennen. En ik heb natuurlijk ook een beetje meegepakt van de muziek daar in de Balkan. En deze die heb ik met behulp van een beetje Shazam daar gevonden. En ik vind het gewoon een heel lekker nummertje. De titel kan ik zeer moeilijk uitspreken. Ik ga mijn best doen. Ne spavai mala mojo musica doc svira van Biela Dukma. Montenegraanse muziek. Je hoort het hier gewoon op de LVR.

0: uit de bekende Barbie-film. Dua Lipa hoorde je met Dance the Night. En het is weer vrijdag en ook vandaag is er weer heel veel nieuwe muziek uitgebracht. Zo ook van Nederlandse volkszangers Billy Dans en Tino Martin. Ze zijn samen de studio ingedoken, zeg ik vaak. Maar in dit geval was dat niet zo, want deze nieuwe single is heel ergens anders opgenomen. Billy Dans zei er het volgende over.
1: Toen zei Tino, ik hoorde hier wel een single in, maar de enige manier om het op te nemen is bij mij thuis. Want ik heb papadag. En ik ga over 2 dagen naar Mabel, ja. Dus ja. We moeten het. Dus ik een zangcabine uit elkaar geschroefd thuis. Een beetje zo'n portable ding die je meeneemt. In de achterbak geklapt en thuis bij hem opgebouwd. En terwijl kleine Jones erbij lag. Dus wel een beetje op afstand natuurlijk. Hebben we het ingezongen bij hem thuis. Dus dat is wel uniek van deze plaat.
0: Ja, dat zei producer en zanger Billy Dans dus over die allernieuwste single van Tino en hem. En de titel is Ik hoor niks geks. En je hoort die hele verse plaat nu hier op de LOVE op jouw vrijdagavond.
2: Hey,

Je luisterde naar Sabrina en Boys. Leuk nieuws vanuit Volendam. Ja, er is weer een nieuwe telg erbij. En niet zomaar eentje. Het is waarschijnlijk een hele muzikale telg. Want Jan de Witte, oftewel Blanco, is vader geworden. Babynieuws daar in huis. Van dochter Jet, dus ook namens de LOVE van harte gefeliciteerd. Met deze prachtige, prachtige dochter. Want het zag er echt uit als een ultiem schatje. En leuk om dat toch dan de voornaam met een J te laten beginnen, hè Jan. Want ook jouw vriendin heeft de voornaam met de letter J. Dus heb je dan toch nog een beetje daar de drie J's in.

De beat van Tears of a Clown. En we blijven even in de beat. De beat van Another. Ze komen uit Rotterdam. En ze weten als geen ander hoe je een houseplaat maakt die meteen lekker binnenkomt. Samen met 54 Ultra maakten ze deze track. Met een heerlijke groove, warme vocalen en precies genoeg spanning om je steeds verder mee te nemen. Talk to You is het. En die hoor je nu hier op deze zender.

Je luisterde naar Nona en Don't Cry Me a River. En ik heb een hele mooie, bijzondere opname gevonden van een live optreden. Het komt uit 1991 en niet uit Nederland, niet uit Europa, nee, uit Japan. Daar was namelijk een concert van George Harrison, een van de Beatles. En toeren was niet zo zijn ding. Nadat hij in de Beatles had gezeten, had hij daar eigenlijk helemaal geen zin meer in. Dus het is best wel bijzonder dat hij naar Japan ging om een tour te doen. En nog specialer maakt het dat de band van Eric Clapton mee was tijdens die tour. Dus dat is helemaal mooi om daarbij te zijn. Ik denk niet dat jij erbij was. Die kans is wel heel erg klein. Dus ik dacht, laat ik daar een nummer van meenemen. En het was in 1974 dat hij zijn eerste solo tour deed. George Harrison was in Noord-Amerika. Maar deze tour was pas 17 jaar later. In Japan dus, in december 1991. En hoe dat dan klonk, dat ga je nu hier horen. Here Comes the Sun door George Harrison.

Suzanne en Freek en 100 keer. Je luistert nog steeds naar de vrolijke vrijdag hier op de LOVE. We duiken samen muzikaal het weekend in. De volgende artiest begon met covers op het internet, op YouTube. Daar raakte ik een beetje verslingerd aan, maar inmiddels maakt hij ook zijn eigen muziek. Sonny Tennet is zijn naam. En dit is hem met Joe D.

Dat is een tijdje geleden, hè? De Pussycat Dolls, ken je ze nog? Met Buttons. En het is alweer bijna 7 uur. Het nieuws hoor je dan hier op de LVE. Maar daarna gewoon nog een uurtje Evelien op vrijdag, hoor. Ik ga nog even lekker door met veel muziek, ook nieuwe muziek. Ik heb opeens een algoritme uit Zuid-Afrika aangetroffen vanmiddag. Dus een Zuid-Afrikaanse artiest ga je straks horen tussen 7 en 8. Maar eerst nog de Dire Straits Calling Elvis.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim

assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
1: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was, of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
0: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Michael McDonald en Sweet Freedom. Het is 21 augustus vandaag, 2026. En jij luistert naar Evelien op vrijdag. Ik ben Evelien. En ik zit hier al een tijdje bij de Love. En volgende week, als je dan luistert, vier ik een klein verjaardagsfeestje, denk ik. Want binnen een week ben ik jarig. Is ook altijd wel een realisatiemomentje voor mezelf om even terug te kijken op afgelopen jaar. Wat heb ik allemaal uitgespookt? Wat brengt de toekomst mij nog? Maar ook natuurlijk heel blij dat er weer een jaar voorbij is en dat ik er nog ben. Dat kan je niet zeggen over heel veel artiesten. Nou, dat klinkt wel een beetje raar natuurlijk. Maar Kenny Rogers heeft wel een fantastisch leven gehad, want daar wilde ik een beetje naartoe. Het is namelijk zijn geboortedag vandaag, 21 augustus 1938... Toen werd hij geboren, de Amerikaanse countryzanger. En hij maakte die fantastische plaat die ik nog heel vaak hoor in de karaokebar. En heerlijk is om mee te zingen. Island in the Stream, samen met Dolly Parton. Dit is Kenny Rogers.

zo leuk is dat als een oud nummer weer helemaal even in een nieuw jasje wordt gestoken en toch weer in die hitlijsten belandt. Ring My Bell van H was dat. De volgende zanger die kan voorlopig even niet optreden vanwege stemproblemen. Het gaat niet zo lekker. Ik heb wat video's gezien van afgelopen optredens van André Hazes junior. En dat klonk niet al te best. Ik zou het ook zeker niet gaan opzoeken. Ik hoop dat het snel weer beter met hem gaat. Dat hij echt rust pakt en zijn stem gaat trainen. En dat hij weer de podia op klimt. Want dat is hem hartstikke gegund. Ik luister trouwens ook vaak die podcast van hem en zijn zus. Is ook echt super grappig om naar te luisteren. Dikke tip voor deze zomer. Maar we draaien nog steeds wel zijn muziek op de LOVE. Uiteraard totdat hij gewoon weer op dat podium gaat met een zuivere stem. André Hazes junior hoor je nu met Mart Hoogkamer. Zij is van mij.

The Pretenders, Back on the Chain Gang. En ik belandde vanmiddag opeens in een Zuid-Afrikaans algoritme op mijn Spotify. Ja, er was een playlist met heel veel Zuid-Afrikaanse muziek. En ik had niet verwacht dat dat zo erg leek op wat wij hier populair vinden. Wat onze popmuziek is. Het lijkt er heel erg op en het klinkt ook ontzettend lekker. Ik kwam bijvoorbeeld bij Die Boeries terecht met Kerstzaterdag. Moet je eens horen hoe dat klinkt.

Ja, zij heette dus Die Boeries. En dat nummer heet Ke Zaterdag met een S op zijn Zuid-Afrikaans. Maar ook in het lijstje kwamen de mannen van Sunset Sweatshop naar voren. Een heel leuk beentje, bestaan uit alleen maar Zuid-Afrikaanse boys. Ze maakten in 2018 een album dat het land op zijn grondvesten deed schudden. Oftewel, dat werd zo ontzettend populair dat iedereen meezongen. Dat ze overal konden optreden, toeren. Het hele album voelt een beetje als een wit strand met een palmboompje erbij. Groen-blauwe zee, de zon op je huid, lekker warm, licht briesje door je haren. Cocktailtje in de hand, je kent het, gewoon helemaal vakantie Zuid-Afrika. Dat klinkt helemaal in dat album dus door van Sunset Sweatshop. Maar het allerlaatste nummer van dat album, die is een beetje anders en die pakte mij meteen. De titel is Rolling With The Punches. Dat is een uitspraak die ik wel vaker in muziek hoor. En dat betekent zoiets als met de tegenslagen die je tegenkomt, met de punches, de klappen die je krijgt, daar doorheen gaan en je niet uit het veld laten slaan. Daar gaat ook dit nummer over. Het is dus van dat wat oudere album van Sunset Sweatshop. Maar zeker niet minder de moeite waard. Ik heb hem voor je meegenomen op deze vrijdagavond. Je gaat hem nu horen, Rolling.

Queen en Radio Gaga. Het volgende nummer van Billie Eilish heeft al heel veel prijzen gewonnen. Het is een van de grootste nummers uit 2019. En het werd zelfs uitgeroepen tot grootste wereldwijde single van 2019. Ze won er ook de ene Grammy na de andere mee. En ze was toen pas 18 jaar. Billie Eilish en Bad Guy.

0: Nou, Bob en Mo, nog even blijven. Ja, en dat ga je waarschijnlijk volgend weekend zeggen. Want dan is het weer tijd voor de kermis in Eendam. Hij begint aankomende donderdag, 27 augustus. En duurt tot en met zondag de 30ste. 27ste wordt hij afgetrapt met de kermisloop door Eendam. Die is om 7 uur in de avond. En natuurlijk is er ook weer een steprace op zondag. En touwtrekken is er weer. De kermisattracties staan weer helemaal geïnstalleerd. In de kroegen is het feest. Dus ja, daar moet je gewoon bij zijn aankomend weekend. En dat wordt vast een feestje. En als je dan nog een beetje energie over hebt, dan kun je dit weekend erop natuurlijk naar de kermis in Volendam. Daar gaan we voor. Kermismuziek hoor je hier op de LOVE. Zoals deze van Robert van Hemert. We gaan als een raket.
1: Zij

muziek. Aankomende week nog wat zomerse platen. Genoeg om naar te luisteren, dus hard de LVE zeker aan. En wij brengen gewoon de zon weer terug door jouw radio. Volgende week, vrijdagavond, vier ik een klein verjaardagsfeestje. Dus ik hoop dat je er ook weer bij bent tussen 6 en 8 uur. Tot dan!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Maar waarom Ventori?
5: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
4: Dus baby?
5: Bij Ventori.

0: Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
1: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
0: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
7: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
8: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
7: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
8: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
9: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade en in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse

0: de president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
1: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. In eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
0: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren at rtvlove.nl.
12: Alweer een winnaar.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8

0: heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
1: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
0: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het historische verenigingsgebouw De Kerkhaan in West-Beemster, daterend uit 1752, dreigt te worden gesloopt vanwege oplopende renovatiekosten van circa 1,5 miljoen euro. Eigenaar Stichting Beheer Kerkhaan ziet geen andere optie. Een projectontwikkelaar stelt nieuwbouw voor met appartementen, horeca en een nieuw dorpshuis. Omdat het pand geen monumentale status heeft, is sloop mogelijk, tot verdriet van dorpelingen. Op zaterdag 12 en zondag 13 september vindt Open Monumentendag plaats onder het thema Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. In Purmerend en UNESCO Werelderfgoed Droogmakerij De Beemster zijn monumenten opengesteld met gegidste stadswandelingen, fietstochten langs stolboerderijen, tentoonstellingen en lezingen. Het evenement staat open voor liefhebbers van architectuur, geschiedenis en nieuwsgierigen naar bijzondere plekken. Motocrosser Simon Koning uit Oosthuizen werd afgelopen weekend getroffen door een inbraak waarbij dieven twee motoren, een jerrycan benzine, bodyprotectors en een helm buitmaakten. Koning vermoedt dat de daders gericht te werk gingen. Zijn Ryu MR300i en KTM 450 SXF zijn nog niet teruggevonden. Voor de gouden tip die leidt tot terugvinden van de motoren wordt 1500 euro cash geboden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. Ook werden 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Rijkswaterstaat begint aankomende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van volgende week alweer open en loopt het aantal files weer terug. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst en moet een boete betalen van $90.000. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Uit cijfers van vergelijkingssite Independer blijkt dat fietsers, e-bikers en fatbikers in Edam-Volendam in 2025 minder vaak betrokken waren bij ongelukken dan het jaar ervoor. Minstens 19 keer, vergelijkbaar met de 16 ongelukken in 2023. Over de afgelopen 5 jaar telde de politie 98 fietsongelukken, naar verhouding meer dan gemiddeld in vergelijkbare gemeenten. Wie een plan heeft voor woningbouw, onderwijs of kleinschalige onlosmakelijk verbonden activiteiten, moet dit uiterlijk 28 augustus volledig aanmelden bij de gemeente Purmerend, ook als het plan al bekend is. Vanwege netcongestie is transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beperkt. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten hiervoor eerder capaciteit aanvragen bij de netbeheerder. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Een pandeigenaar vocht woensdag bij de rechtbank in Haarlem de sluiting van zijn pand in Landsmeer aan nadat daar meer dan 3 kilo cannabis was aangetroffen bij een huurder. Burgemeester Leon de Lange gelastte een sluiting van 6 maanden ingaand op 10 augustus. De advocaat noemde zowel de duur als de sluiting van het hele pand disproportioneel. De uitspraak volgt volgende week woensdag.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Landsmeer sluit het gemeentehuis op donderdag 27 augustus vanaf 12 uur vanwege een organisatiedag voor medewerkers. Voor storingen is de gemeente die middag alleen telefonisch bereikbaar. Vragen kunnen ook per e-mail worden gestuurd naar het algemene mailadres van de gemeente. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de ontwerp Toekomstvisie 2050 Plus, grenzen zien, ruimte maken, opgesteld, die tot 30 september ter inzage ligt. De visie beschrijft hoe HNK wil omgaan met klimaatverandering, zeespiegelstijging, droogte en wateroverlast. Dijkgraaf Remco Bosma benadrukt dat slimme watergebruik en samenwerking noodzakelijk zijn. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen een zienswijze indienen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Op het zwembad Slobbeland of op het strandbad, Zomerradio. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.

is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen.

0: vijf gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Het is zomer, warme hits en

0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
1: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
2: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
1: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
2: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
3: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Marjan Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.